on Paradise 98 FM. Ja, wat zeg je voor World Cup 2026 voor televisie en plafond naartoe, hè? Tjatjoe! Of heb je...

0: Ja, wat zeg je volgende 26 door televisie in de van Otoa?
1: Tja, tja. Of heb je het?

Ja, wat zeg je van, we gaan 2026 tot televisie in de van Natuwa. Tjatjoe, of heb ik